0: Dat is het eerst nog van hele dag. Vielen Dank. Je maakt bij weinig. Riedel, hou nee.
1: Dreck, Dreck, Schwein.

Brasil. Oh jee, daar lust die vrijwillig überwachen. En die daar oben, die leen bloos van lachen. Je naar tränen. En mijn bier. Wo het leid nemen miteinander schwätzen, den redt sie.